0: Frankie Avalon, Blue Moon, ja, zo een lekker layback energie daar zo. Ja, trivia vraagje voor jullie, is dit waar of niet? Mariah Carey, zij is die enigste ene wat oor vier dekades nummer één treffers gehad het. Denk so een beetje daarover en dan kan jy vir my laat weet, ja of nee.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos ek krik in my mat.
0: Ja, vier dekades het sy nummer 1 treffer gehad. Is dit waar of nie?

Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brackenfell? Wel, ons hardewarenwinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

hierso aan. En over wat ze daai vind sy gitaar neer, asof dit nou een nutteloze stuk hout is. Is mos nie een misvloer wat een leksel water moet kry nie. Nee wacht, leek my daar, neem my nou weer wapens op.

Ja, mijn verjaardag natuurlijk. Wat deel is van die hart. Die is even een familie. Onze eigen bestuurende directeur, Dian Meijer. Wat vandaag nog een jaar ouder is. Dian, bye-bye, geluk met je verjaardag. Ik ga nu een plaatsing maken binnen oomlikke op ons Facebookblad. En gaan wensen hem alsjeblieft geluk daar. De inschrijving is belangrijk daar. Geluk te wensen met zijn verjaardag. Weer eens bye-bye, geluk met die verjaardag, Dian Meijer. Om ook ken al voor Dian, is het niet. Maar Dian, hier een speciaal voor jou. Is Dozie wat sê, lekker verjaar, Frikkie. Ik denk ons moet hem uitlaat met lekker verjaar, Dian.

0: Arctis FM, nieuws.
1: Dat is aardig, goedemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur en tijd voor je nieuws op Arctis FM, jouw stantie en Riebeek Valley Radio.

vanmiddag aan jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin natuurlik ook vanmiddag op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. My naam is Hein van Wyk, bye bye, welkom. En ja, natuurlijk ons nuusbulletin wat aan ons verskaf word deur ons nuusskrywers. Kom ons kyk so vinnig wat gebeur in vandag se nuusbulletin hier op jou gunsteling radiostasie.

Kijk, tenslotte hier in die nieuwsbulletin naar jouw handelsdienst en geldzaken. Dus jou, natuurlijk jouw financiële verslag van die dag. En hiermee saam ook jou voorlaaste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.23. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.66. Die rand teenoor die euro is R18.53. En dan die prijs van goud is $4,145.27 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $71.91 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof soos

Buddy Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet eerst permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rug toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot, haar eerbied skroon, haar liefdryk sorg sy skerm sy. Gees in my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks redde teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou. Die musiek